0: App Strava gebruiken om te zien waar ze de racefietsen kunnen vinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. Als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Burger Rally.

ik mijn eerste meisje had ontmoet, wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg mij soms af, wat is er met mijn hart? Van waar komt dat?

0: Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak, was eerder al aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap van de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jesselgus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. In Engeland zijn 2 Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag, Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge in Manchester. En om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, zou het voor senioren mogelijk moeten worden om een huisdier mee te nemen naar hun zorginstelling. 50PLUS en de Partij voor de Dieren komen daarvoor met een wetsvoorstel, schrijft de Telegraaf. Ze hopen 1 paar miljoen los te peuteren voor een proef hiermee. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond 1 graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Tucker FM.

0: doggy.
1: Dit is Tukker FM. De muziek trekt de karren.
2: Tukker
1: FM.

0: Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op steeds meer plekken in Nederland kun je niet meer gratis parkeren, meldt de Telegraaf. In 4 jaar tijd is het aantal gebieden met betaald parkeren verdubbeld en ook de tarieven zijn omhoog gegaan. Vooral in grote en middelgrote steden moet je op steeds meer plekken betalen om je auto kwijt te kunnen. Bij een verkeersongeluk in het centrum van Rotterdam is een fietser om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een auto. De bestuurder van die auto, een man van 30 uit Rotterdam, is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om komende dinsdag opnieuw de straat op te gaan. Er wordt al de hele week geprotesteerd tegen te volle klassen en achterstallig onderhoud van scholen. Dat liep regelmatig uit op rellen. In totaal zijn al meer dan 5000 mensen opgepakt. Er rijden vandaag de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden aan de perrons en aan beveiligingssystemen. Mensen die toch naar Amsterdam Centraal moeten, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er ook nog minder treinen naar het station. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Er zat een boer op een stoel voor de deur van de stal. Je zag alleen een pet en een blauwe overal. Hij zat daar elke dag, zonder werk, zonder zorgen. Hij had slechts één koe en die melkte hij elke morgen. Hij maakte zich nooit druk, hij genoot van zijn bestaan. Want hij had de hele dag de radio aanstaan. De mensen zeiden, ach, die boer wordt nooit moe. Want het enige dat hij doet, is het melken van zijn koe. En toen stopte er opeens een blitse auto voor zijn deur. Met daarin een snelle jup in een opperbest humeur.
1: Hey boerman, wat zit je daar toch niks te doen?

0: af en toe bij jouw koe in de wei. En voordat je het weet, heb je er heel wat koeien bij.
1: Dat klopt, beste man. Maar wat moet ik daar dan mee?
0: Nou, dan kun je weer veel meer melk en met zo'n grote stapel vee. Je productie wordt steeds hoger en de stier die gaat maar voort. Dus je omzet gaat omhoog. Je hebt nog nooit zo goed gescoord, weet je wel.
1: Ach, wat moet ik met die centen?

0: man hiernaast.
1: Ach, kerel, houd toch op. Ik heb van zaken geen verstand. Het gaat mij veel te snel. En wat moet met al dat land?
0: Extra ruimte, extra koeien, nog meer omzet, nog meer geld. En voordat je het weet, word je door de melkfabriek gebeld.
1: En wat moet ik daar dan mee?
0: Ja, wat moet ik daar dan mee?

0: Kerel, je bent gek. Waarom zou ik nou zoiets doen?
1: Dit is echt een booming business. Het gaat alleen maar om de poen. En dan koop je nog meer koeien, nog meer land, meer personeel.
0: Kan wel wezen, maar dat wordt me veel te veel. Man, waar ben je mee bezig? Ik zit hier prima op mijn stoel. Dus de Radio Drenthe,

0: Nou, op een dag dan verkoop je de hele boel aan een grote investeerder en dan ben je multimiljonair.
1: Ja, en dan?
0: Nou, dan hoef je niet meer te werken.
1: En dan?
0: Dan ga je hier op je stoel zitten en dan kun je doen wat je wilt. Bijvoorbeeld de hele dag lekker naar de radio luisteren. Nou, wat vind je?
2: Mijn beste man, wat denk je dat ik hier de hele dag dan zit te doen?
3: En de boer liep naar zijn stoel voor de deur van de stal. Hij luisterde de Radio Drenthe,
4: want die hoor je overal.
3: Hij genoot daar elke dag, zonder stress, zonder zorgen. Hij knipoogde naar zijn koe en hij zei, Klaar zien, tot morgen.

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. Als het aan volwassenen ligt, verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor croptops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers, maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel invoeren, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Dat was een van de eisen van Trump. En treinreizigers die vandaag naar Amsterdam gaan, moeten even opletten, want er rijden de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden. Mensen die in het centrum van Amsterdam moeten zijn, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er minder treinen rondom Amsterdam. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Tucker FM.

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. De film Truly Naked is grote winnaar bij de Gouden Kalveren. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de pornostudio van zijn vader gaat werken. En de serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak, was al eerder aangemerkt als veiligheidsrisico, melden Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terecht kwam. Als het aan volwassenen ligt, dan verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor crop tops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers. Maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Het weer nog van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en dan wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Een graad of 20. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Tucker FM. Wondermooi.
2: Jij luistert toch ook?
3: Tucker FM. Ram-a-lam.
4: Ding dong.
3: Ram-a-lam.
4: Ding ding dong.
3: Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding dong. Ram a lam a

0: Jouw concurrent zit misschien al op de radio. Jij nog niet? Zelf weten. Kies voor adverteren op deradio.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
3: 60 jaar aan hits.
4: Op één station.
3: Dit is Tukker FM.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
8: Tucker FM, zet de tijd op. 7 uur.
9: Dit is Tucker FM.
10: Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
11: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. De co-piloot die in een toestel van Fly Dubai de gezagvoerder aanviel, was eerder geschorst bij een andere vliegtuigmaatschappij, Oman Air. Volgens Amerikaanse media was er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe hij nu toch aan boord van Fly Dubai kon komen, wordt onderzocht. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De meeste Nederlanders voelen wel wat voor kledingregels op middelbare scholen, meldt het AD. Zo worden korte rokjes en petten niet echt op prijs gesteld. En ook crop tops en hoodies zouden niet meer mogen. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en windjacks verbiedt. De Russen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op een belangrijke brug in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, meldt de burgemeester van de stad. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een andere brug werd afgelopen dagen ook al een paar keer bestookt met drones. De burgemeester maakt zich grote zorgen over die aanvallen. De film Truly Naked is de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Hij won 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. Het gaat over de relatie tussen een tiener en zijn vader die porno maakt. En de serie Basta over het leven van Marco van Basten kreeg 3 Gouden Kalveren. Het weer nog van Weer Online. Eerst kans op wat mist, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
12: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Schrijf je naam en nummer op.
14: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
15: Elf fietenolie tankstations.
16: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Tucker FM. Verkeersinformatie.
20: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
15: Dit

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
6: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, uit een
13: broodje.
1: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
16: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
20: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
21: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
0: Tukker FM, weer update.
23: De dag begint met plaatselijk wat mist. In de loop van de ochtend lost die op en dan wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt, af en toe wat sluierwolken bij een graad of 20. Morgenochtend lokaal een bui, daarna breekt de zon weer door en net als vandaag. Morgen een graad of 20.
0: Tukker FM, verkeersinformatie.
24: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
25: 60 jaar aan hits.
26: Op één station.
25: Dit is Tukker.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douche gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
8: Tucker FM, zet de tijd op 8 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
9: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Franse scholieren en studentenorganisaties hebben opgeroepen om ook volgende week te protesteren tegen onder meer te volle klassen en het lerarentekort. Media in Frankrijk zeggen dat gesprekken met de regering zijn mislukt. Afgelopen week liepen de protesten uit de hand. Er werd geweld gebruikt en er is van alles vernield. Bij het Australische Sydney is een auto ingereden op een groep rugbyfans die langs de weg stond. Er zijn 10 gewonden, 2 van hen zijn er slecht aan toe en er zitten kinderen bij. Het gaat volgens de lokale politie om een ongeluk. De bestuurder zou de auto niet meer onder controle hebben gehad. Hij is aangehouden. Opnieuw is een belangrijke brug in Kiev geraakt door Russische drones. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Er is schade aan het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen. Afgelopen dagen is een andere belangrijke brug in Kiev ook meerdere keren bestookt door de Russen. De meeste Nederlanders vinden het prima als middelbare scholen kledingeisen stellen aan leerlingen. Dat heeft het AD uitgezocht. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en joggingbroeken verbiedt. Een schooluniform gaat de meeste Nederlanders overigens te ver. Het weer nog van Weer Online. Vanochtend enkele mistbanken, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog, 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl.

0: bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Tucker FM, verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
2: Dit is Tucker FM.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Tukker FM.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: 2023.
1: Download de app en start met vinden.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij. Tukker FM, weer update.
9: Vanochtend wolken, sluiers, enkele mistbanken, ook ruimte voor de zon. Vanochtend is het ongeveer een graad of 13. Vanmiddag blijft het droog en dan wordt het 19 graden in het noordwesten. 21 in het zuidoosten en daar schijnt ook de zon volop. Westenwind, die is zwak tot matig.
8: Tukker FM, verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
8: 60 jaar aan hits.
11: Op één station.
8: Dit is Tukker FM.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
7: Tucker FM. Zet de tijd op. 9 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
8: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Er komen steeds meer details naar buiten over wat er gebeurd is op de vlucht van Fly Dubai afgelopen woensdag. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel, deed dat met een bijl. Hij probeerde een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het toestel over te nemen, zegt justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Er is wat mis met de werkcultuur bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET, meldt Rijnmond op basis van onderzoek. Medewerkers worden geconfronteerd met onder andere seksisme en racisme. Zo worden op kantoor vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. Directeur Linda Boot vindt dat echt niet meer kunnen en noemt het kwalijk. In Amsterdam-Zuid is een dode gevallen bij een schietpartij afgelopen nacht, meldt de lokale omroep. Op de melding kwamen ambulances en een traumahelikopter af, maar het slachtoffer kon niet meer worden gered. De politie is nog op zoek naar de dader. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een brug geraakt door Russische drones, zegt de burgemeester. De brug is een belangrijke verkeersader. Hij is nu dicht. Het wegdek is beschadigd, net als de bovenleidingen van de trolleybussen die er overheen rijden. Eerder deze week werd een andere belangrijke brug in Kiev geraakt. Het weer nog van Weer Online. Veel plaatsen schijnt de zon bij een graad of 20 vanmiddag. Vanavond meer bewolking en langs de noordwestkust een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: En, heb je de klus?
11: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
10: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
11: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
10: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Zo simpel is het.
9: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij aha.nl of in de AH-app.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Door mijn namen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
7: Tucker FM Verkeersinformatie.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden bij 13,5. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apkoude bij 37,5. En ook controle op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Bad Hoeverdorp bij hectometerpaal 3,7.
7: Dit is Tucker FM

0: Radioreclame? Kijk op adverteren op de radio.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
8: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
17: Tukker FM, verkeersinformatie.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Ypenburg bij 46.9. Ook controle op de A13 Den Haag-Rotterdam. Ook bij knooppunt Ypenburg, maar dan bij hectometerpaal 6.0. A28 Zwolle-Groningen bij Afrit Nieuw-Leusen. Controle bij hectometerpaal 110.2.
19: 60 jaar aan hits.
20: Op één station.
19: Dit is Tukker.

0: is Stukker FM.
1: Donders mag dat mooi.
2: Wij zijn te ontvangen
1: in bijna heel Nederland.
2: Op de FM en DAB+.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: Download de app en start met vinden.
1: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op. 10 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
2: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Straaljagers van de NAVO zijn de lucht ingegaan na een melding van een drone uit Belarus boven Litouwen. Het vliegveld van Vilnius is uit voorzorg gesloten en inwoners van de stad hebben het advies gekregen om een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-toestel een drone neer die waarschijnlijk ook uit Belarus kwam. De co-piloot van het Fly Dubai-toestel viel de gezagvoerder aan met een bijl. Die ligt standaard in de cockpit voor noodgevallen, zoals een crash. Afgelopen woensdag probeerde hij een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het vliegtuig over te nemen. Dat zegt het OM van de Verenigde Arabische Emiraten. Een schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht en daarbij is een dode gevallen. Er kwamen ambulances en een traumahelikopter op af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar de recherche zit er bovenop, zeggen ze. Er rijden steeds minder dieselauto's op de weg, melden meerdere media. Nieuwe worden er nog amper verkocht en ook naar tweedehands is maar weinig vraag. Het komt onder meer door de hoge dieselprijs. Een liter diesel is vaak ook nog eens duurder dan benzine. Vandaag is diesel wel een cent goedkoper geworden. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon en vanmiddag is het zacht met 20 graden. Vanavond meer wolken met in het westen misschien een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: En, heb je de klus?
10: Nee, man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
9: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
10: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
12: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmeng Dagstein.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
1: Tucker FM, verkeersinformatie.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Waar korte files in het land door werkzaamheden. Nou, bijvoorbeeld op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwifterband. 6 kilometer, 10 minuutjes vertraging. 10 minuutjes oponthoud op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer langzaam rijden. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Hoevelaken. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Bokstol bij 127.8. Op de A6 Lelystad-Muiden bij Lelystad Airport controle bij 62.2. En controle op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg bij 6.0.
1: Dit is Tucker FM.

Dus jij bent op zoek naar een radiostation dat meer muziek draait dan Tucker FM? Nou, succes, Tucker FM. Dondersmooi.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krieden goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
11: Nu 111 fietenolie tankstations.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Sneldoor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
18: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
19: 60 jaar aan hits op één station.
18: Dit is Tukker FM.

0: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Tukker FM.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM.
9: Tukker FM. Zet de tijd op. 11 uur.
8: Dit is Tukker FM.
10: Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
11: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. In Litouwen was een melding van een vijandige drone, maar alles lijkt weer veilig. Het vliegveld van Vilnius moest een tijdje dicht en er gingen straaljagers van de NAVO de lucht in. Mensen in de stad kregen ook een bericht om voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. De drone zou uit Belarus komen. Een bizarre situatie vanochtend vroeg in Tilburg. Daar liep een man midden op straat en de politie vroeg hem op de stoep te gaan lopen. En daarna sprong hij opeens voor een andere auto en bedreigde de automobilist met een mes. Agenten grepen meteen in en pakten hem op. Daarbij was een stroomstootwapen nodig. De baas van de Turkse scheidsrechtersorganisatie is opgepakt. Hij zou de benoeming van scheidsrechters hebben gemanipuleerd. En hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schandaal. Eerder dit jaar werden bijna 150 scheidsrechters geschorst. Ze zouden illegaal op wedstrijden hebben gewed. Er zijn problemen met de nieuwste iPhone in Amerika. Sommige klanten kunnen niet bellen of appjes sturen. En dat komt volgens Apple door een bug in het toestel. Ze kunnen naar de winkel om een nieuwe te halen. De telefoon is pas 2 weken uit. Het is niet duidelijk om hoeveel klanten het gaat. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen zonnig en vanmiddag zacht met een graad of 20. In het zuidoosten schijnt de zon volop. In het noordwesten is er wat meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Zo, klus klaar?
18: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
17: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
18: Hoe dan?
17: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
18: Mag wat kosten zeker?
17: Maar 15 euro per maand.
18: Echt? Hoe heet het?
17: Ik app het je wel even.
18: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
17: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op deradio.nl.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
2: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
5: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
12: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
14: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
15: 60 jaar aan hits.
16: Op één station.
14: Dit is Tukker.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Altijd goed te pas.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
10: Tucker FM, zet de tijd op 12 uur. Dit is Tucker FM.
11: Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. En was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. En daarmee was hij een fractie sneller dan Lewis Hamilton. Verstappens teamgenoot, Adjar, had de derde tijd. De politie in Geleen heeft afgelopen nacht bij een controle een minderjarige jongen opgepakt. Hij werd door agenten herkend van een vuurwerkincident vorige week zondag in Sittard. Een groep jongeren gooide toen in het centrum vuurwerk naar mensen. En daar heeft iemand blijvend letsel aan overgehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij vannacht in Amsterdam-Zuid. Hij is ongeveer 30, heeft een tatoeage op zijn rechterhand en droeg sneakers. Over het slachtoffer zijn geen details bekend. Op de plek van de schietpartij wordt al de hele ochtend onderzoek gedaan. Het had een feestelijke dag moeten worden voor de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg. Die zou vandaag opengaan voor de opening van het schaatsseizoen. Maar volgens de regionale omroep is het ijs gesmolten. En dat komt door een technisch probleem in de installatie. Het is niet duidelijk wanneer de ijsbaan alsnog open kan. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken met wat regen, in de middag ook zon. En het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Zo, klus klaar?
10: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
9: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
10: Hoe dan?
9: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
10: Mag wat kosten zeker?
9: Nou, 15 euro per maand.
10: Echt? Hoe heet het?
9: Ik app het je wel even.
10: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
11: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij aha.nl of in de AH-app.
12: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
15: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
17: Tukker FM, weer update.
18: Vrij zonnig is het en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Vanavond in het noorden en westen wolken, met aan de noordwestkust kans op een bui. In het zuiden en oosten blijft het vrij helder. De temperatuur vannacht 13 tot 15 graden. Morgen in het noorden wolken met lokaal wat regen. 'S Middags zon en stapelwolken, opnieuw een graad of 20.
19: 60 jaar aan hits.
20: Op één station.
19: Dit is Tukker.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
1: Oké. Okay.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
13: Tucker FM, zet de tijd op 1 uur.
14: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Opnieuw een dode door noodweer in Spanje. Het gaat om een vrouw van 102. Ze werd gevonden in haar woning. Het water was daar tot ruim een meter gestegen. Aan de oostkust van Spanje valt al dagen veel regen en er zijn overstromingen. Eerder kwam al een man om het leven nadat zijn auto door de sterke stroming werd meegesleurd. De politie heeft in Apeldoorn een jongen van 15 op een mountainbike aangehouden die 84 km per uur kan, meldt de Stentor. De jongen wilde niet stoppen en gooide zijn fiets naar een agent toen die alsnog aan de kant werd gezet. De agent raakte gewond. Vorige week werd in Apeldoorn een fatbike onderschept die 70 kon. Kledingwinkel Zara heeft een Halloween-outfit voor kinderen uit de webshop gehaald omdat die te veel zou lijken op een outfit uit een concentratiekamp. Het pak heeft blauw-witte strepen en ziet er versleten uit. Het is niet de eerste keer dat het misgaat. In 2014 riep de winkel een gestreept hemd met een gele ster op de borst terug. Nu Max Verstappen voor het eerst dit seizoen pole position heeft gehaald, wil hij de race morgen winnen ook, zei hij na afloop van de kwalificatie in Maleisië. Hij glunderde helemaal en is blij dat pole nu wel is gelukt. Bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton was hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. 'S middags wisselen zon en wolken elkaar af. Morgen opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
17: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
20: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïne-shakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
14: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij. Tukker FM, weer update.
15: Vrij zonnig is het en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Vanavond in het noorden en westen wolken, met aan de noordwestkust kans op een bui. In het zuiden en oosten blijft het vrij helder. De temperatuur vannacht 13 tot 15 graden. Morgen in het noorden wolken met lokaal wat regen. 'S Middags zon en stapelwolken, opnieuw een graad of 20.
16: 60 jaar aan hits.
17: Op één station.
16: Dit is Tukker

Uit onderzoek blijkt dat 62% van de mannen het wel eens gedaan heeft op het werk. Wij weten ervan en vinden het donders mooi. Luister ook op je werk naar Tucker FM. Donders mooi.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant!
3: Luister naar Tukker FM.
4: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Dan ben je altijd goed te pas.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietsenolie tankstations.
7: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM. Tukker FM, zet de tijd op. 2 uur. Dit is Tukker FM. Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een man die in Londen werd opgepakt vanwege de dreiging bij een Britse luchtmachtbasis is op borgtocht vrijgelaten. En 5 anderen zijn ook al vrij. Zij werden afgelopen weekend bij de basis opgepakt. Die wordt ook gebruikt door de Amerikanen voor onder meer aanvallen op Iran. Het is nog altijd niet duidelijk welke dreiging er dan precies was. De Duitse bondskanselier Merz praat komende week waarschijnlijk met oud-DNB-baas Knot over een topbaan bij de Europese Centrale Bank. Huidig topvrouw Lagarde heeft erop gehint dat ze eerder vertrekt dan gedacht. Ook een Spanjaard maakt kans op haar functie. Er komen overigens meer plekken vrij in de top van de ECB. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $100.000 gevonden in een tas op een pinautomaat, melden Amerikaanse media. Op de tas stond een logo van een kiprestaurant, maar het geld bleek niet van hen. Uiteindelijk ontdekte de politie dat een onderhoudsmonteur van de pinautomaat de tas was vergeten. Bij Goes ligt een grote lading bieten op de weg. Hoe die daar terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht tot zeker 4 uur nodig te hebben om de weg weer bietenvrij te krijgen. Mensen die naar Bergen-op-Zoom willen moeten omrijden. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met een graad of 20 en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. Maar 's middags weer zon en stapelwolken ook. Morgen opnieuw 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Hallo. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
17: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
18: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
18: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
19: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
20: Nee.
19: Proteïneshakes.
21: Gadver.
19: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
19: Milner.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: En, heb je de klus?
25: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
24: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
25: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
24: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
27: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
28: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
29: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
28: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: Je kunt wachten op klanten of zorgen dat ze jou horen. Adverteren op de radio.nl.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
2: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
15: 60 jaar aan hits op één station.
14: Dit is Tukker

0: gewoon naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.

0: Download de app en start met vinden.
1: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op. 3 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Hoofddorp wordt onderzoek gedaan naar een dode man en de politie gaat ervan uit dat hij om het leven is gebracht. Het slachtoffer is een Amsterdammer van 43. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in een bos niet ver van een parkeerplaats. Er is een verdachte opgepakt, iemand uit de gemeente Haarlemmermeer. In Zaandam is vanochtend in een woonwijk een explosief gevonden. Experts van Defensie hebben het meegenomen om het op een veilige plek te laten ontploffen. Om wat voor explosief het gaat is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek hoe het daar terecht is gekomen. Geen Nederlandse kanshebber voor de titel Beste Atlete van Europa. Kogelstootster Jessica Schilder werd dit jaar voor de 3e keer op rij Europees kampioen en hoorde bij de 10 genomineerden. Maar ze heeft de top 3 niet gehaald. Vorig jaar had de verkiezing nog wel een oranje tintje. Toen won Femke Broedersbol voor de 3e keer. En morgen speelt Oranje in Eindhoven tegen Servië. En bondscoach Xavi gaat zijn elftal door elkaar husselen. Sommige spelers die donderdag nog aan de aftrap verschenen tegen Griekenland, krijgen rust. Dat moet wel, zei Xavi op een persconferentie. Want het is al de 4e Nations League wedstrijd voor Oranje in nog geen 2 weken. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden. En tot over het ANP nieuws.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: En, heb je de klus?
13: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
12: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
13: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: Terwijl jij dit hoort, bereikt iemand anders duizenden klanten via radio. Ja, tijd om aan te haken. Adverteren op de radio.nl.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Zenuwpien door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
9: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
2: 60 jaar aan hits.
3: Op één station.
2: Dit is Tukker

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
4: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
10: Tucker FM, zet de tijd op. 4 uur.
9: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amsterdammer die gisteren dood werd gevonden in Hoofddorp is door een misdrijf om het leven gekomen, denkt de politie. Voorbijgangers vonden hem in het bos langs een mountainbikepad. Later die dag is iemand aangehouden, een man uit de gemeente Haarlemmermeer. De politie zoekt uit wat hij er precies mee te maken heeft. Het noodweer blijft aanhouden in het oosten van Spanje. De regio-premier van Catalonië waarschuwt nu zelf voor een mogelijke kleine orkaan die de kust bij Barcelona kan treffen. Spanje kampt al dagen met veel regen en wind. Vanochtend werd een vrouw van 102 doodgevonden in haar huis. Daar was het water gestegen tot ruim een meter. En we blijven in Spanje, want daar houden de protesten tegen de hoge huurprijzen maar niet op. In allerlei steden zijn mensen opnieuw de straat op gegaan. Zo zijn er in de hoofdstad Madrid 10.000 demonstranten. De Spaanse massaprotesten begonnen nadat een verhuurder in Madrid een hoogbejaarde vrouw uit huis dreigde te zetten. En Oranjebondscoach Xavi vindt het niet voor herhaling vatbaar. Een lange interlandbreak met 4 wedstrijden in 1,5 week tijd. Het is een experiment van de UEFA, maar Xavi vindt het wel erg veel allemaal. Hij wil terug naar een korte interlandperiode. Morgen speelt Oranje in Eindhoven de laatste wedstrijd in de reeks tegen Servië. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
14: Ja.
1: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
14: Ja.
1: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
20: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Tucker FM, verkeersinformatie.
21: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging heb je dit moment op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk zijn ze aan het bergen. Daardoor heb je nu 3 kwartier extra reistijd. Verder op onthoud door wegwerkzaamheden op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en Afrit Zwifterband is daardoor de linker rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Op de A10, de Ring Oost richting Volendam, is voor Durgerdam een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Het loopt ook vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A7, de afsluitdijk richting Heerenveen, de hectometerpaal 107,9 en op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,0.
10: Dit is Tucker FM.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
11: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
12: 60 jaar aan hits op één station.
11: Dit is Tukker FM.
13: E aí, Luciano? Vamos fazer essa galera sacudir?
14: Vambora, Zezé!
13: O que tá faltando então, Luciano?
14: Tá faltando alegria, mãozinha pra cima e todo mundo na maior felicidade.
13: Então quer ver todo mundo na contagem da alegria com a gente? Todo mundo! O sacode!

wijn. Maar een leuk cafeetje. En daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
8: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
9: Tucker FM, zet de tijd op. 5 uur.
8: Dit is Tucker FM.
10: Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een Nederlands binnenvaartschip heeft in Duitsland 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Door de lage waterstand liep het schip vast in de haven van Düsseldorf en lostrekken lukte niet. Uiteindelijk werd het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd. Het schip met aan boord een lading bestelbusjes is nu onderweg naar Nederland. Een boer heeft op een provinciale weg in het Zeeuwse Goes 2000 kilo aan suikerbieten verloren. Volgens regionale media ging waarschijnlijk de klep van zijn vrachtwagen per ongeluk open. Daardoor liggen op de verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom honderden suikerbieten. Het opruimen gaat nog uren duren. Een waarschuwing van de Russen. Ze zeggen dat diplomaten en andere buitenlanders in de Oekraïnse hoofdstad Kiev maar beter weg kunnen gaan. Ze gaan Kiev namelijk nog meer aanvallen met raketten en drones. Moskou zou daarmee wraak willen nemen op de zware aanvallen die Oekraïne uitvoert op Rusland. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug na zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
15: Nu 111 fietenolie tankstations.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
17: Even bollen met z'n lijf. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Tucker Allen, verkeersinformatie.
20: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofriet staat een auto in brand. Daardoor is er één rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Dan op onthoud door wegwerkzaamheden op onder andere de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je 10 minuten langer onderweg. Het geldt ook voor de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Utrecht richting Amsterdam bij hectometerpaal 56,6. Op de A12 Utrecht richting Arnhem bij 81,2. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,2.

0: Zenuwpien, door een rug- of nekhernia. Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Oktober is de rookvrije maand.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïne-shakes.
15: Gadver.
13: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
13: Milner.
17: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij.
19: Tukker FM, weer update.
20: Op de meeste plekken schijnt de zon. Vanavond verschijnen in het noorden en westen meer wolken en vannacht valt in het noorden lokaal wat regen. Temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen is er in de ochtend in het noorden lokaal wat regen. In het zuiden blijft het droog met regelmatig zon. In de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden.
17: Tukker FM, verkeersinformatie.
21: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 80 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. En de meeste vertraging heb je op de volgende wegen. Te beginnen op de A1 richting Amsterdam. Want tussen afrit Soest en Blaricum is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. Op de A4 richting Amsterdam zijn ze aan het bergen tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Daardoor moet je 1 rijstrook missen en heb je een kwartier vertraging. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot slot de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 52,8. Op de A6 Lelystad richting Muiden bij 62,3. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij 6,0.
17: 60 jaar aan hits.
22: Op één station.
17: Dit is Tukker.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
7: Tucker FM. Zet de tijd op. 6:00. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Goederentreinen kunnen bij het Gelderse Herveld niet over de Betuwe-route. Demonstranten hebben het spoor geblokkeerd. Ze horen bij een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. De politie grijpt nu in, maar hoe lang het duurt voordat alle activisten van het spoor af zijn, is afwachten. Door de lage waterstand van de Rijn in Duitsland heeft een Nederlands binnenvaartschip 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Het schip met aan boord de lading bestelbusjes kon daardoor de haven van Düsseldorf niet uit. Uiteindelijk is het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd en kon het naar Nederland varen. Het was weer open huizendag en daar zijn meer bezoekers op afgekomen dan de vorige keer, ruim 1,5 jaar geleden. Vandaag namen 66.000 mensen een kijkje bij een huis dat te koop staat. Dat er meer belangstelling was, komt volgens makelaarsvereniging NVM door het zonnige weer en doordat meer huizenverkopers meededen. En wat een topjaar voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft er opnieuw een titel bij. Voor de 2e keer op rij is ze Europees kampioen op de weg geworden. In Slovenië was ze iedereen te snel af. Vorige week pakte Vollering nog de wereldtitel en ze won eerder dit jaar al de Tour de France en de Giro d'Italia. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Tucker FM, verkeersinformatie.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 52,8. Op de A7 Groningen richting Heerenveen bij 153,0. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,2.
16: Dit is Tucker FM.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Zenuwpien door een rug- of nekhernia. Bij Herniaweg krijg je goede zorg zonder wachtlijsten. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
5: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Scodura.nl. Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen op maat, zonder gedoe. Na 5 dagen geleverd op je aanhanger. Scodura, online kozijnen, altijd dichtbij. Tukker FM, weer update.
9: Er zijn opklaringen en in het noorden en westen wolkenvelden. Vannacht valt in het noorden lokaal wat regen. In het zuiden blijft het droog. Temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen zijn er in de ochtend in het noorden wolkenvelden met lokaal wat regen. In het zuiden blijft het droog met regelmatig zon. In de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 18 tot 21 graden.
8: Tukker FM, verkeersinformatie.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 52,8. Op de A7 Groningen richting Heerenveen bij 153,0. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,2.
8: 60 jaar aan hits op één station. Dit is Tukker

0: Onze DJ's hoor je niet, maar ze zijn er wel.
1: Non-stop hits.
0: Donders mooi. Dit is. Yes, it is. Oh, dan is goed.

0: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen. Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
4: En, heb je de klus?
5: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
4: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
5: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
6: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM. Tucker FM, zet de tijd op. 7 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De dodelijke schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam heeft alles weg van een gerichte actie, zegt de politie na onderzoek. In de buurt van een bar, niet ver van het Vondelpark, werd een Amsterdammer neergeschoten. Hulpverleners konden zijn leven niet meer redden. De schutter is gevlucht en nog niet gepakt. Voor het blokkeren van een goederenspoor van de Betuwe-route in Gelderland zijn tot nu toe 15 mensen opgepakt, meldt de regionale omroep. 4 activisten zitten nog op het spoor, ze hebben zich vastgeketend. Het gaat om leden van een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee heeft de gevangenisbaas daar zijn vertrek aangekondigd. Intussen loopt er ook nog een onderzoek. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar ze bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. En er is misschien een grote slag geslagen in de strijd tegen hackersbende Shiny Hunters. In Jordanië is volgens persbureau Reuters een belangrijk lid opgepakt. Shiny Hunters zei eerder dat ze de gegevens in handen hebben van iedereen van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. De opgepakte verdachten zouden FBI nu helpen. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf €0,99. Dat doe je goed, Vibra.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Tucker FM, verkeersinformatie.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 52,8. Op de A7 Groningen richting Heerenveen bij 153,0. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 108,2.
6: Dit is Tucker FM.

0: naaldje erop.
1: Het station met de dichtste knijters, de mooiste klappers en natuurlijk onze verborgen pareltjes.
2: Te verheffen, dondermooi.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Behalen zeg. Koffie?
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
13: 60 jaar aan hits. Op één station.
12: Dit is Tukker.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Tukker FM.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM. Tukker FM, zet de tijd op 8 uur. Dit is Tukker FM. Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Jordanië is volgens een internationaal persbureau een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters opgepakt. Hij zou meewerken met de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI bij het opsporen van andere leden. Shiny Hunters beweerden vorige maand dat ze de gegevens hebben gestolen van alle FBI-medewerkers. We kennen ze ook van de grote Odido-hack. Er zijn nog altijd veel vragen over de dodelijke schietpartij in Amsterdam van afgelopen nacht. Maar één ding lijkt voor de politie duidelijk, het was een gerichte aanslag. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd in de buurt van een bar in Amsterdam-Zuid aangevallen. De schutter is op de vlucht. Veel mensen in ons land vinden dat het Nederlandse slavernijverleden veel aandacht en erkenning verdient. Maar 4 op de 5 Nederlanders zijn tegen een financiële vergoeding, blijkt uit onderzoek van RTL. Mensen vinden bijvoorbeeld slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug naar zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's die hij deelde is te zien dat hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

eenzaam bent, denk aan mij. Want mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voorbij.

0: Ladies and gentlemen, this was Hank the Knife and the Jets on Tucker FM.
1: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverterenopderadio.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig. Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Radioreclame op Tucker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tuckerfm.nl.
14: 60 jaar aan hits.
15: Op één station.
13: Dit is Tucker.

0: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Altijd goed te pas.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
8: Tucker FM, zet de tijd op. 9 uur. Dit is Tucker FM.
9: Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazen-Storm. Er is meer bekend over de schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam, waarbij een man om het leven kwam. Parool meldt dat hij onder vuur werd genomen door iemand met wie hij al langer een conflict zou hebben over geld. Het slachtoffer is een Amsterdammer die met criminelen optrok, maar volgens het parool zelf geen zware crimineel was. Op het Griekse eiland Kreta hebben ze al een paar dagen last van noodweer. Heftige buien hebben voor overstromingen gezorgd. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in een auto en er zijn auto's de zee ingedreven. Ook in Spanje zijn er problemen door overstromingen. In het Zuidoosten verdronk een vrouw van 102. Het Nederlandse slavernijverleden verdient volgens de meeste mensen veel aandacht en erkenning. Maar een financiële vergoeding vinden 4 op de 5 Nederlanders een slecht idee, blijkt uit onderzoek van RTL. Ze vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En de voetballers van Kroatië hebben in eigen huis een ongekend pak slaag gekregen. Ze gingen in de Nations League met 7-0 onderuit tegen Engeland. En dat is een recordverlies voor de Kroaten. Het publiek was trouwens extra jong. Vanwege een Europese straf voor Kroatië zaten er bijna alleen maar kinderen in het stadion. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op deradio.nl.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
10: nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
17: 60 jaar aan hits op één station.
16: Dit is Tukker.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
10: Tucker FM, zet de tijd op. 10 uur.
9: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is meer bekend over de schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam, waarbij een man om het leven kwam. Parool meldt dat hij onder vuur werd genomen door iemand met wie hij al langer een conflict zou hebben over geld. Het slachtoffer is een Amsterdammer die met criminelen optrok, maar volgens het parool zelf geen zware crimineel was. Op het Griekse eiland Kreta hebben ze al een paar dagen last van noodweer. Heftige buien hebben voor overstromingen gezorgd. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in een auto en er zijn auto's de zee ingedreven. Ook in Spanje zijn er problemen door overstromingen. In het Zuidoosten verdronk een vrouw van 102. Het Nederlandse slavernijverleden verdient volgens de meeste mensen veel aandacht en erkenning. Maar een financiële vergoeding vinden 4 op de 5 Nederlanders een slecht idee, blijkt uit onderzoek van RTL. Ze vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En de voetballers van Kroatië hebben in eigen huis een ongekend pak slaag gekregen. Ze gingen in de Nations League met 7-0 onderuit tegen Engeland en hadden ze recordverlies voor de Kroaten. Het publiek was trouwens extra jong. Vanwege een Europese straf voor Kroatië zaten er bijna alleen maar kinderen in het stadion. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Dit is Tucker FM.

weet dat ik iemand missen zou. Want die ik missen wil, die kent mij niet. Ik geloof niet. Ik geloof niet dat ik iets missen zou. Want wat ik weet, dat raakt mij niet.

niet dat ik iets verwachten zou. Waarop ik wachtte, was tederheid voor jou. Ik geloof niet, nee, ik geloof niet dat ik nog langer leven wil. Zou ik nu sterven, droomde ik een wereld.

Ook ik geloof niet dat jij iemand missen zou. Want wie je missen wou, die paste niet bij jou. Ook ik geloof dat jij niets missen zou.

0: Jouw concurrent zit misschien al op de radio. Jij nog niet? Zelf weten. Kies voor adverteren op deradio.nl.
1: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
4: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
12: 60 jaar aan hits.
13: Op één station.
11: Dit is Tukker.

0: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tucker FM.
8: Tucker FM. Zet de tijd op. 11 uur. Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen. Dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden. Maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En op het Griekse eiland Kreta hebben zware stormen en hevige regenval voor veel overlast gezorgd. Straten kwamen onder water te staan, waardoor meer dan 20 mensen vastkwamen te zitten in hun auto. Ook moesten meerdere toeristen worden geëvacueerd. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Ja, je kunt wachten op klanten. Of zorgen dat ze jou horen. Adverteren op deradio.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Radioreclame op Tukker FM is snel, flexibel en zeer effectief. Kijk voor alle informatie op tukkerfm.nl.
2: 60 jaar aan hits.
3: Op één station.
2: Dit is Tukker.

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Tukker FM.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Laat ons adverteerders weten dat ook jij luistert naar Tukker FM.
6: Tukker FM, zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is Tukker FM. Tukker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tukker FM.
8: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. Israël heeft met een luchtaanval op een appartementencomplex geprobeerd om de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij de aanval kwamen zeker 5 mensen om het leven. Volgens het Israëlische leger was de leider betrokken bij de aanslagen op 7 oktober, 3 jaar geleden. Het is nog onduidelijk of het kopstuk de aanval heeft overleefd. In Letland heeft de partij van premier Kolbergs volgens exitpolls de verkiezingen ruim gewonnen. Zorgen over de nationale veiligheid en mogelijke Russische dreiging speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. Kolbergs heeft gezegd dat hij premier wil blijven, maar hij wil niet samenwerken met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er geldt code rood voor uitzonderlijk noodweer in en rondom Barcelona. Er valt zoveel regen dat het kan zorgen voor zware overstromingen. Theaters en bioscopen zijn dicht. Spanje kampt na een snikhete zomer al dagen met harde wind en heel veel regen. In het oosten van het land zijn overstromingen en zelfs aardverschuivingen gemeld. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een mix tussen zon en wolken met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.

1, 2, 3, 4.

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Ippen. Amerika heeft twee Iraanse diplomaten het land uitgezet. Ze waren in New York voor de VN-top en besloten langer te blijven dan de bedoeling was. De VS had ze maandag al gevraagd om het land te verlaten, maar dat deden ze niet. Vrijdag bleken ze namelijk nog steeds in Amerika te zijn. Inmiddels zijn de twee diplomaten alsnog vertrokken. De 34-jarige Amsterdammer, die gisternacht werd doodgeschoten voor een café in Amsterdam-Zuid, is misschien neergeschoten vanwege een langlopende ruzie. Dat zegt het Parool. Volgens de krant ging het mogelijk over geld. Er is inmiddels een 32-jarige verdachte opgepakt. Het is nog onduidelijk of hij degene is die schoot. Een belangrijk lid van de criminele hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt. Volgens een internationaal persbureau gebeurde dat eerder deze week in Jordanië. En helpt de verdachte mee met het opsporen van andere leden van de hackersgroep, die achter grote datadiefstallen van Odido en Ticketmaster zat en ook in de systemen van de FBI kwam. En vogelspotters zijn vandaag druk geweest met het tellen van overvliegende trekvogels die op weg zijn naar warmere gebieden. Bij de jaarlijkse telling zijn 500.000 vogels gespot, 200 verschillende soorten en een paar zeldzame. Trekvogels hebben het al een tijd zwaar door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen in het noorden wat regen, verder droog met zon en stapelwolken en 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Tucker FM.

0: Dit is Tucker FM. Dondersmooi.
1: Dondersmooi.

0: Lekker fris hoor. Voor mij geen vodka, pils of jenever.
1: O ja, o ja, o jee.
0: Want voordat je het weet, heb je last van je lever.
1: O

0: Dit is Tucker FM. Tucker FM is veel meer dan een radiostation. Dit is het nieuws op Tucker FM.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Ippe. Twee Iraanse diplomaten die na de VN-top in New York te lang in Amerika zijn gebleven, zijn het land uitgezet. Ze moesten maandag eigenlijk al vertrekken, maar vrijdag bleek dat ze nog steeds in New York waren. Eerder deze week sprak de Amerikaanse president Trump met Iran, onder meer over het heropenen van de Straat van Hormuz. De meeste Nederlanders vinden een financiële vergoeding voor het slavernijverleden een slecht idee. Dat blijkt uit onderzoek van RTL. Tegenstanders vinden de slavernij te lang geleden en willen dat rekening niet bij de huidige generatie wordt neergelegd. Wel vinden de meesten dat er aandacht moet blijven voor het verleden. De hoogste gevangenisbaas in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na een mislukte executie van een 50-jarige gevangene. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar ze bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt intussen ook nog een onderzoek naar wat er precies misging. En de bondscoach van Kroatië heeft zijn excuses aangeboden na de historische nederlaag tegen Engeland. Zijn ploeg ging in de Nations League met 0-7 onderuit. Volgens de coach konden ze de Engelsen zowel technisch als fysiek niet aan. En voor de ogen van duizenden kinderen, want vanwege een Europese straf voor Kroatië, zaten er geen volwassenen in het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 14 graden met in het noorden wat bewolking en regen. Vandaag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Tucker FM.